Peter, wij ons dies is kwies. Mijn heiligen schijn, hoest een wetpies en ries. Geh je goed, jetzt kauf maar aan meer tijd is beens.